0: We luisteren naar het derde deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen die zijn gemaakt in 1963, 69 en 72 in ons land, met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u vanavond in dit derde blok hoort zijn afkomstig van een VPRO radioopname, gemaakt op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Dat de groep al enige weken op tournee was, kwam het samenspel tussen de leider en de ritmesectie absoluut ten goede. De tournee voerde dit kwartet namelijk langs vele jazzpodia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en later ook nog naar Italië. Een fantastische ervaring voor het hele trio van pianist Rijn de Graaf. Achtereenvolgens hoort u nog twee stukken met als eerste een compositie van Dexter Gordon getiteld The Panther, opgedragen aan de Black Panther-beweging in Amerika. Het is een blues met een boogaloo feel, met geweldige funky solo's van Dexter en Rijn de Graaf. Als laatste hoort u met een mooie aankondiging van de leider een gedeeltelijke uitvoering van de beroemde classic Body and Soul met Dexter Gordon's legendarische quote uit Nancy with the Laughing Face, beroemd geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Dexter Gordon maakte na 14 jaar in Parijs en Kopenhagen te hebben gewoond in 1976 een glorieuze comeback in Amerika en kreeg een Oscar-nominatie voor zijn rol als acteur in de prachtige jazzfilm Round Midnight van Bertrand Tavernier. Dexter Gordon overleed 25 april 1990 en behoorde tot de grootste tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis.
1: I'm sorry to say that, but it's true. It's very true. And of course we're talking about body and soul.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit. Met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Rhythm Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythmschema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon. En die zijn gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. Deze uitzending is gewijd aan een opname en die is gemaakt in Paradiso in Amsterdam op 5 februari 1969. Dexter Gordon kwam in 1962 voor het eerst naar Europa voor een maand engagement in de beroemde Ronnie Scott Club in Londen. En vandaar vertrok hij naar Parijs. En daar maakte hij de beroemde LP Our Man in Paris. Hij vestigde zich uiteindelijk in Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen maakte hij tournees door heel Europa. En bij die tournees werkte hij heel vaak samen met lokale ritmesecties. Tijdens het concert in Paradiso in Amsterdam was dat met een zeer goede Nederlandse ritmesectie. Die bestond uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas, Han Bennick drums. De opnamen zijn in 1971 uitgebracht op het Catfish label van producer Joop Visser, zoals gezegd. En hiervan hoort u nu een gloedvolle vertolking van de ballad Willow Weep For Me. En luistert u vooral goed naar de schitterende frasering van de tenorist. Daarna volgt Junior, een blues van de hand van de leider, die de een na de andere fantasievolle lijn uit zijn instrument tovert. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde solo van pianist Kees Slinger.

U luistert naar het tweede deel van een programma van 3 delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon, met opnamen die zijn gemaakt in 1963, 1969 en 1972. En die opnamen die zijn gemaakt in Nederland met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u in deze aflevering hoort zijn afkomstig van een concert dat de tenorist gaf op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Deze zijn een paar jaar later, die opname dus, in eerste instantie uitgekomen op het Cat Fish label, maar later weer verschenen op verschillende andere kleine labels. Dexter werd die avond begeleid door een uitstekende Nederlandse ritmesectie, bestaande uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas en Han Benink drums. U hoort nog het laatste stuk van het concert. Het is een hoog tempo gespeeld Scrapple from the Apple en dat is van Charlie Parker. Dexter is hier absoluut in grootse vorm. Hij speelt vloeiend, prachtige, inventieve lijnen. En het is ook aan de reacties van het publiek te merken. En hetzelfde dat geldt ook voor Kees Slinger en Han Benink. Bassist Jacques Scholz was, zoals altijd, een rots in de branding met oren op steeltjes. Kortom, een schitterend slot van een zeer inspirerend concert.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1969 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, titel Live at the Amsterdam Paradiso. En het is uitgebracht op de labels Catfish, Affinity, Gambit en Charlie. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. U hoort vandaag het eerste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij leefde van 1923 tot 1990. We laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland. We hebben het dan over 1963, 1969 en 1972. Hij speelt met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon is en blijft een icoon in de bebop en hardbop. Zijn zeer melodische spel, zijn vette toon en zijn luie manier van fraseren zijn nog steeds een voorbeeld voor vele jonge tenorsaxofonisten. En uiteraard was hij van invloed op het spel van de tenorsaxofonisten John Coltrane en Sonny Rollins aan het begin van hun carrière. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn gemaakt voor de

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnames zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en Kees C. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in 1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live-opnamen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door de componist op sopraansax. En daarop volgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenorsax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenorsax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Elvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het programma House of Heart Bob en u luistert naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles en uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Sambra, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman ook op tenorsax, die meteen overgaat in swing en flink achter zijn broek wordt gezeten door de leider, Elvin Jones. Op drums uiteraard, die op zijn beurt een lange en intense solo ten beste geeft. En daarna volgt de ballad My Ship van Kurt Weill, met als solist David Liebman, die hierin een bijzonder mooie solo speelt op fluit. Elvin speelt hier weer met brushes. De intensiteit waarmee hij een ballad begeleidt is maar voor weinig drummers weggelegd. Hij lijst het als het ware in. En het stuk eindigt met een spannende cadens van Liebman, waarbij de spanning nog wat wordt verhoogd door het dynamische spel van Jones met mallet op de tomtoms.

U luistert naar het laatste deel van een serie van drie over drummer Elvin Jones. Hij leidde begin jaren 70 een kwartet met in de bezetting David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en uiteraard de leider zelf op drums. Op 9 september 1972 werden opnamen gemaakt in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Californië. En deze opnames zijn uitgebracht op het befaamde Blue Note label. En werden gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken, eindigend op de dag dat Elvin 45 jaar werd. U hoort in dit derde blok nog 2 stukken van dit optreden, met als eerste een compositie van Farouk Dawood, getiteld Towers People. En de eerste solist is Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door David Liebman met een tenor solo en een zeer interactieve begeleiding van een swingende Elvin Jones. Het laatste stuk heet For All the Other Times en het is geschreven door Gene Perla. Het is een blues en ook de set closer. Hierin speelt Elvin Jones een beroemde stripper beat met zo'n ongeëvenaarde swing zoals alleen hij dat kon. Elvin Jones, een charismatische persoonlijkheid en vernieuwer van het jazz-slagwerk, overleed op 18 mei 2004 op 76-jarige leeftijd in Englewood, New Jersey.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van hardpop-drummer Elvin Jones. En de muziek is uitgebracht op het label Blue Note. Tot zover dus dit programma. Dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, hier is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over drummer Alvin Jones. Zijn jaartallen zijn 1927-2004. Deze charismatische meesterdrummer werd dus geboren op 9 september 1927 en wel in Pontiac, Michigan. Hij groeide op in een zeer muzikale familie. Zijn oudste broer is pianist Hank Jones, die naam maakte als begenadigd begeleider van vele beroemdheden. Zijn andere broer, Thad, groeide uit tot een van de meest originele trompetisten en arrangeurs in de jazzgeschiedenis. Alvin, de jongste, kwam naar New York in de lente van 1956 en speelde onder andere met Bud Powell, Donald Byrd, Pepper Adams, J.J. Johnson en Harry Sweets Addison. In 1960 trad hij toe tot het legendarische kwartet van tenorsaxofonist John Coltrane. Hij kon zich in die groep ontwikkelen tot een van de belangrijkste en meest swingende polyritmische vernieuwers van het jazzslagwerk. In onze serie laten we een aantal opnamen horen die Alvin onder zijn eigen naam heeft gemaakt. Het allereerste album, Alvin, werd uitgebracht op Riverside. Opgenomen op 4 en 11 juli, 27 december 1961 deze drie data en 3 januari 1962. Een fantastisch debuut en tevens een van de weinige opnamen waarbij alle drie de broers meewerkten. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenorsax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Alvin Jones op drums. Het eerste stuk, Lady Luck, is van de hand van Thad Jones en het wordt geopend met een drumintro van 4 maten met brushes en dan is meteen de toon gezet en luister vooral eens naar de schitterende fills van Alvin met de brushes tijdens het eerste thema. Het tweede stuk, ook van Thad Jones, doet qua schema sterk denken aan een bekende Horace Silver compositie. De swingende solo van tenorsaxofonist Frank Foster en de drumsolo van de leider, begeleid door broer Hank, zijn van grote klasse. Gevolgd door het derde stuk, de prachtige ballad Shadowland van Sarah Casey, opgedragen aan de helaas te vroeg overleden drummer Shadow Wilson. Er is echt een glansrol weggelegd voor fluitist Frank West.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank Wes, fluit, Frank Foster, tenor sax, Hank Jones, piano, Art Davis, bass en Elvin Jones, drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale Brushes solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L is een swingende medium tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank Wes, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van Hard Bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenorsax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Elvin Jones, drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale Brushes-solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L. is een swingende medium-tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Elvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Elvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bass en Elvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Elvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Elvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van Hard Bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hardbop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in dit derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punja. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van trompetist Kenny Durham. Deze muzikus is de meest lyrische onder de hardbop-trompetisten en direct herkenbaar aan zijn sound, zijn prachtige melodische lijnen en speciale frasering. In het eerste en tweede blok muziek van deze uitzending hoort u opnamen die gemaakt zijn op 1 april 1963 en afkomstig zijn van het op Blue Note verschenen album Una Mas. Naast de leider op trompet hoort u Joe Henderson tenorsax, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en Tony Williams drums. Het derde stuk van dit album is ook een compositie van Durham, getiteld Sao Paulo. Dat is een stad die hem inspireerde tijdens een tournee door Brazilië in 1960. Het stuk roept een bepaalde sfeer op en heeft ook een afwijkende vorm met een A-gedeelte van 12 maten, gevolgd door nog een A-gedeelte van 12 maten en een B-gedeelte van 9,5 maat, met daarna nog een interlude naar de volgende solist, met een afwisseling van Latin en swing. Het laatste stuk is de in medium tempo gespeelde ballad If Ever I Would Leave You, afkomstig uit de musical Camelot, geschreven door Lowe & Lerner.

U luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over trompetist Kenny Dorham. Zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson staat centraal in deze uitzendingen. U hoort nu nog opname afkomstig van het album Page One, opgenomen op 3 juni 1963 en uitgebracht op het Blue Note label. Dit album is ook de eerste opname van Joe Henderson onder zijn eigen naam. Dus 2 maanden na het album Una Mas van Dorham, waarin de tenorist ook een prominente rol speelde. Ditmaal waren de rollen dus omgekeerd, met Dorham als tweede belangrijke solist. In de bezetting hoort u Joe Henderson tenorsax, Kenny Dorham trompet, McCoy Tyner piano, Butch Warren bas en Pete LaRocca drums. De trompetist leverde een paar compositorische bijdragen, waaronder de nu te horen prachtige ballad La Mesha. Vervolgens hoort u Homestretch, een snelle blues geschreven door Joe Henderson, waarin Dorham in zijn solo duidelijk nog even knipoogt naar Miles Davis. Het derde en laatste stuk, geschreven door Henderson, getiteld Jinrikisha, en het album is inmiddels een classic, mede ook door Kenny Dorham's overbekende compositie Blue Bossa, die u in de vorige uitzending heeft kunnen horen als toegift.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 van trompetist Kenny Dorham. En dat waren opnamen die zijn verschenen op het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: En met deze jazz tune luiden we een nieuwe aflevering van House of the Heart Bob in bij de Concertzender. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren op 20 augustus 1924 in Texas en overleden in 1972. Hij maakte via zijn zuster kennis met de jazz en wel door middel van de platen van Louis Armstrong en Gab Calloway. Hij ging trompet studeren en na zijn militaire diensttijd speelde hij onder andere in de bands van Dizzy Gillespie, die hem onder zijn vleugels nam. Dorham ontwikkelde zich als een van de meest lyrische en persoonlijke hardbop trompetisten in de jazz. En al spoedig werd hij een van de belangrijkste solisten in de Billy Eckstine Band. Daarna speelde hij bij Charlie Parker, Art Blakey's Jazz Messengers en in het kwartet van Max Roach. In 1962 ontmoette hij de tenorsaxofonist Joe Anderson, die op hem een grote indruk maakte. Hieruit ontstond in de jaren 60 een hechte samenwerking in diverse bezettingen. De eerste opnamen die u hoort zijn afkomstig van een enige jaar geleden ontdekte band. En zij geven een live concert in een club in New York. Het zijn radioopnamen voor het live programma van Alan Grant, die ook zelf de aankondigingen zal verzorgen. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Joe Anderson, tenorsax, Ronnie Matthews, piano, Steve, Dave, bas en G.C. Moses, drums. De opnamen zijn gemaakt op 15 januari 1963 in de Flamboyant in Queens, New York, en zijn verschenen op het Uptown label. Het eerste stuk is van de pianist Ronnie Matthews. Het is een wals, getiteld Dorian, met een modale structuur. En direct daarna hoort u de aankondiging van Alan Grant van Vernon Duke's ballet I Can't Get Started. Met vooral prachtige solo's van zowel Dorham als Henderson.
1: Starting off the show, here is a thing written by Ronnie Matthews, who's the pianist with our group. Here is the very interesting and beautiful, which is jazz, Dorian.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. De opnamen die we nu laten horen zijn afkomstig van het album Trio Music Live in Europe, uitgebracht op ECM. Het zijn live registraties van concerten uit 1984, opgenomen in Willisau en Reutlingen. In de bezetting hoort u Chick Corea piano, Miroslav Vitus bas, Roy Haynes drums. Dit is de derde keer dat dit all-star trio weer optreedt sinds hun beroemde album Now He Sings, Now He Subs uit 1968. De tweede keer was in 1981. Wat zo frappant is, is dat de timing en het spel van de pianist perfect past in de cymbal timing en frasering van de drummer. Dat was later ook het geval bij vibrafonist Gary Burton en gitarist Pat Metheny. Achterin volgens drie standards. Allereerst I Hear a Rhapsody en let vooral op de perfecte trading tussen de pianist en de drummer. Daarna volgt Harry Warren's Summer Night, een stuk in driekwart maat met een vederlicht swingende begeleiding van Haynes en Vitus. Het gaat naadloos over in een fantastische uitvoering van Night and Day van Cole Porter. Dit trio zou nog één keer bij elkaar komen in 2001 in de New Yorkse Blue Note Club ter gelegenheid van de pianist zijn 60ste verjaardag. En dat concert is gelukkig vastgelegd op DVD.

U luistert naar het derde en laatste deel van een serie programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. U hoort nu opname van de samenwerking tussen hem en gitarist Pat Metheny uit 1989. De gitarist liep al enige tijd met de gedachte rond om zomaar eens een opname te maken met Roy Haynes. Ze hadden in het verleden al eens samengespeeld en zowel ritmisch als muzikaal zaten ze op exact dezelfde golflengte. De Power Station Studio in New York had toevallig een dag openstaan en als bassist vroeg hij Dave Holland erbij. Er werd in 8 uur tijd een cd-opname gemaakt. Nou, dat kun je wel een mijlpaal in de carrières van alle die de muzici beschouwen. Er werden een paar stukken afgesproken, er werd afgeteld en zie daar, een album van uitzonderlijk hoog gehalte ontstond. De opnamen zijn gemaakt op 21 december 1989 in New York en ze zijn te vinden op het album Question and Answer, uitgebracht op het Geffen-label. In de bezetting dus Pat Metheny gitaar, Dave Holland bas, Roy Haynes drums. U hoort achtereenvolgens het titelstuk Question and Answer, geschreven door Metheny, die ook verantwoordelijk is voor het hier opvolgende prachtige Never Too Far Away. En tenslotte de bekende standaard van Jerome Kern, All the Things You Are. Het wordt in uptempo gespeeld en is een waar meesterwerkje, waarin duidelijk hoorbaar de fantastische samenwerking tussen bassist en drummer, die hier helemaal los kan gaan. In de liner notes schreef Pat Metheny: To me, Roy is the father of modern drumming, and when I say modern drumming, I mean the kind of drumming that has continued through Tony Williams and Jack DeJohnette, which for players of my generation is the standard.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ACM en Geffen label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Het reed nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltromponist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz, Bob Brookmeyer, Fall 61. En zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve-label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer, met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums, en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherman. In de liner notes van het album staat Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de Blues Blue Monk, met erin wederom twee solochorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En het stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden, en die vloeiend doorloopt als invulling van het toch al ritmisch zeer listige thema. En als slot weer het thema van Apostrophe als afsluiting dus van de set.

U luistert naar het eerste deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. Naast het leiden van een eigen groep is Roy Haynes ook altijd een veelgevraagd sideman geweest bij onder andere Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, John Coltrane, Stan Getz en dus bij Thelonious Monk. Met Monk maakte hij deel uit van zijn kwartet in de zomermaanden van 1958 tijdens een langdurig engagement in de Five Spot in New York. In de bezetting, ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog graag, hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bass en Roy Haynes drums. Opname dus gemaakt onder de titel Thelonious in Action voor het label Riverside. En wat opvalt is dat Roy Haynes zich aanpast en laat inspireren door het spel en de composities van de pianist zonder zijn eigen spel wezenlijk te veranderen. Zijn specifieke manier van fraseren op zijn altijd vrij hooggestemde snare drum is steeds herkenbaar. De laatste 2 stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blues Five Spot en In Walked Bud en daarna weer het thema van Apostrophe als afsluiting van de set. Deze opnamen behoren absoluut tot de hoogste punten uit zowel het oeuvre van Johnny Griffin als dat van Roy Haynes.

En in dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van drummer Roy Haynes op het Riverside Label. En er werd gespeeld door het kwartet van pianist Thelonious Monk met saxofonist Johnny Griffin. Dit was deel 1 en volgende keer dus weer deel 2, ook samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel van onze tweedelige serie over de pianist Barry Harris, geboren in 1929. De opnamen die u vandaag hoort zijn hoofdzakelijk in sextetbezetting. Dat is vrij zeldzaam, omdat de opnamen die Harris onder eigen naam heeft gemaakt voornamelijk in triobezetting zijn. De eerste vier stukken komen van het album Luminescence, waarvan u in de vorige uitzending al drie stukken heeft kunnen horen. De bezetting bestaat uit Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano. De opnamen vonden plaats op 20 april 1967 in New York. Ze werden uitgebracht door Prestige. Het eerste stuk, Dance of the Infidels, is een blues geschreven door pianist Bud Powell, die ook voor Barry Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest. De emotionele gedrevenheid die zo sterk aanwezig is in het spel van Powell maakt bij het spel van Barry Harris plaats voor een zeer relaxte timing en een subtiele touch. Het daaropvolgende snelle stuk Web City is weer van Bud Powell. Het heeft zeer goede solo's van alle blazers en in een uptempo als dit valt het duidelijk op hoe vloeiend en met het grootste gemak de leider zich als een blazer door het snelle tempo begeeft. Het derde stuk is het bekende My Ideal en dat is weer een ballad in een medium slow tempo. Het laatste stuk van deze opnamesessie is een enigszins melancholische medium swinger geschreven door Barry Harris. De titel? Even Steven.

In het programma House of Hardbop hoort u opname van de iconische bebop en hardbop pianist Barry Harris. In het tweede en derde blokje muziek hoort u opnames die de pianist maakte op 4 juni 1968. Weer in New York en weer voor Prestige. Ze komen van het album Bullseye. Het zijn 4 stukken in sextet-bezetting en 2 in trio-bezetting met Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums, Barry Harris piano. Een bijzonderheid is dat alt-saxofonist Charles McPherson hier tenorsax speelt, net als een grote inspiratiebron Charlie Parker dat ooit deed bij de opnames met Miles Davis. Het eerste stuk is ook de titel van de plaat, Bullseye. Een razendsnel uptempo stuk van de leider en weer valt het gemak op waarmee deze mensen een uptempo neerzetten. Hierna hoort u in triobezetting Clockwise van de hand van Barry Harris met een knipoogje naar Bud Powell en met een schitterende met brushes spelende Billy Higgins. Het derde stuk is weer van de pianist en wordt gespeeld in sextetbezetting, de titel Of Monk. Tja, en dan weet u wel waar de inspiratie van dit stuk vandaan komt. Barry Harris speelt hier zo'n relaxte pianosolo, zoals alleen hij dat kan. Trompetist Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en het is weer duidelijk dat hij tot de allergrootste trompetisten uit de geschiedenis van de jazz behoort.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio-verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les, denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achterinvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk, Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1961 en 1967 van pianist Barry Harris voor zowel het Riverside als het Prestige label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het vierde en laatste deel van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Hij leefde van 1926 tot 1967. 17 juli van dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij is overleden. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. In deze uitzending hoort u live en studio-opname van het John Coltrane Quartet en wel in de klassieke bezetting zoals die bestond tussen 1961 en 1965. McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bass, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor- en sopraansaxofoon. In deze samenstelling werd dit kwartet een van de meest invloedrijke en legendarische bands in de geschiedenis van de jazz. De live-opnamen die u vanavond krijgt te horen zijn opgenomen in oktober 1963. Ze komen van het album Live at Birdland, en dat is een impulsalbum. Het omvat drie stukken. Als eerste een werk van Mongo Santa Maria met de titel Avro Blue. De opbouw geeft het concept van het kwartet zeer goed weer. Pianist McCoy Tyner bouwt spanning op samen met een furieus spelende Elvin Jones op drums. Ze voeren het stuk naar een hoogtepunt en op het juiste moment waarin de drummer een geweldige fill speelt, ter voorbereiding, zet de leider in op sopraansax en voert de band naar een absoluut kookpunt met een intensiteit waar maar weinig groepen toe in staat zijn. Het tweede stuk is een fantastische uitvoering van de ballad I Wanna Talk About You, geschreven door zanger Billy Eckstine, met wie Coltrane nog heeft samengewerkt in de Dizzy Gillespie Big Band. Ik heb het dan over eind jaren 40. U hoort de leider op tenorsax en let vooral op de schitterende cadens aan het einde van dit stuk. Het laatste stuk van Coltrane zelf is getiteld The Promise. De leider natuurlijk weer op sopraansax en weer die geweldige opbouw van de ritmesectie met die rollende, swingende feel van drummer Elvin Jones.

In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting, Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok, Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit diens quintet.

In dit uur bij de Concertzender hoort u opname van John Coltrane, saxofonist die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Het zijn studioopnamen van het album Coltrane Plays the Blues, gemaakt 24 en 21 oktober 1960 voor het Atlantic label. In de bezetting John Coltrane, tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. Deze opnamen behoren tot de allereerste van dit legendarische kwartet. De bassist Steve Davis werd na 18 maanden vervangen door Reggie Workman, die de groep eind 1961 verliet en werd vervangen door Jimmy Garrison. Deze bezetting zou intact blijven tot eind 1965 en werd een van de meest hechte en invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de jazz. Tot slot van de uitzending. Als eerste Mr. Knight, gevolgd door de bonustrack Untitled Original. Het is geen blues, maar wel een stuk waarin de beroemde Coltrane Changes al waarneembaar zijn. Dit werk had hij al eerder opgenomen onder de titel Exotica, met onder andere Billy Higgins drums. Als laatste nog de alternate take van Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960, afkomstig van de cd Coltrane Jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van het John Coltrane Quartet voor het Atlantic Label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie over saxofonist John Coltrane. Geboren 1926, overleden 1967. 17 juli was het 50 jaar geleden dat hij overleed. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn vertrek uit het quintet van Miles Davis in 1956 kreeg hij onmiddellijk de aanbieding van Thelonious Monk om in diens kwartet te komen spelen. En al dus geschiedde. In juli 1957 begon dit kwartet aan een engagement van 6 maanden in de toenmalige legendarische Five Spot Café in New York. De studioopname van deze groep heeft u kunnen beluisteren in de vorige uitzending. En de live-registratie kwam aan het licht in 2005, lag opgeslagen in de Library of Congress. Deze keer unieke opnamen die verschenen zijn op het Blue Note label, opgenomen op 29 november 1957 in Carnegie Hall voor The Voice of America. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Cheryl Wilson, drums. Het eerste stuk is de prachtige vertolking van Monk's Mood, bijna helemaal rubato uitgevoerd, gevolgd door het swingende Evidence, gebaseerd op de akkoorden van de oude standaard Just You, Just Me, waarin direct duidelijk wordt op welk hoog niveau de saxofonist zich heeft ontwikkeld en hoe goed Cheryl Wilson was als drummer. En dan het derde stuk, Crepuscule with Nelly, en luister ook naar de opvallende en eigenzinnige begeleiding van de pianist.

In House of Heart Bob bij de Concertzender luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. De opname die u hoort zijn afkomstig van de cd Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. De opname dateren van 29 november 1957. Deze combinatie hier in zijn volle glorie. De bezetting, John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Shadow Wilson, drums. Op deze bewuste novemberavond had deze combinatie er al 5 maanden op zitten, van een engagement van 6 maanden in het New Yorkse Five Spot Café. En dat is duidelijk te horen. Voor Coltrane was deze periode van groot belang. Hij studeerde de hele dag en hoefde alleen maar op tijd 's avonds in de club te zijn. In deze periode ontwikkelde hij zijn, door de bekende jazzjournalist Ira Gittler genoemde, Sheets of Sound. Het kwartet speelde in Carnegie Hall 2 sets, een vroege set en een late set. Die avond traden namelijk meerdere artiesten op, zoals zangeres Billie Holiday en tenorsaxofonist Sonny Rollins. De 2 laatste stukken van de vroege set en het 1e stuk van de late set. Achtereenvolgens zijn het Nutty, Epistrophe en By Yah.

U luistert naar opname van saxofonist John Coltrane, dit jaar 50 jaar geleden overleden. In deze uitzending live opname van de combinatie van pianist en componist Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane met bassist Ahmed Abdul-Malik, die inmiddels de oorspronkelijke bassist Wilbur Ware had vervangen, en drummer Shadow Wilson. Opnames zijn gemaakt 29 november 1957 in Carnegie Hall en pas in 2005 uitgekomen op het bekende Blue Note label. In deze periode en mede door de samenwerking met Monk werd het spel van de saxofonist compleet en rijp. Ook was de bekende Coltrane Sound ineens een feit. De laatste drie stukken zijn van de late set. En u hoort eerst de standaard Sweet and Lovely. Het stuk begint als een walking ballad, maar daarna zet Coltrane in de tweede chorus van zijn solo een dubbel tempo in. En vliegt als het ware door de akkoorden, waarna de pianist onmiddellijk weer het eerste tempo inzet. Dan volgt de blues Blue Monk en gaat direct over in Epistrophe, het stuk waarmee Monk altijd zijn sets eindigde. Helaas is dit een incomplete versie, maar gelukkig is dit concert bewaard gebleven en op cd gezet. En is ook een belangrijk en tijdloos document van een unieke combinatie van twee grootmeesters uit de geschiedenis van de jazz. Allebei in sublieme vorm, ondersteund door een zeer swingende en solide ritmesectie. Waarbij het spel van drummer Shadow Wilson niet meer in de schaduw stond. Het laatste nummer van de uitzending is een opname uit 1959, waarin Coltrane harmonisch weer een stap verder gaat en zijn beroemde compositie Giant Steps opnam voor het Atlantic label met Tommy Flanagan, piano, Paul Chambers, bas, Art Taylor, drums. Deze compositie is en blijft nog altijd een van de belangrijkste oefenstukken van menig aankomend en professioneel jazzmuzikus.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren 1926, overleden 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy Van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was hij lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Hij speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Gnit en de prachtige ballad Soul Train.

Geïnspireerd was door de muziek van Dameron, is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby, My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

In dit programma House of Heart Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen van John Coltrane in combinatie met Ted Dameron en Thelonious Monk uit 1956 en 57 voor het Prestige en Jazzland label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een serie die we hebben gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan opname, onder zijn eigen naam, voor Riverside en Atlantic. Showcase is een derde album voor Riverside. In een bezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, afwisselend Dolo Coker of Sonny Clark piano, Jimmy Garrison bass en Philly Joe Jones drums en piano. De opnames zijn gemaakt op 17 en 18 november 1959 in New York. U hoort nog drie stukken, waarvan als eerste een stuk geschreven door Julian Priester, Julia. Hierin speelt de leider twee glasheldere chorussen over dit 24-maten schema. Het volgende stuk is de standaard I'll Never Be The Same, direct gevolgd door Interpretation van de hand van tenorsaxofonist Bill Barron. Dit laatste stuk is een AABA-schema waarin de leider duidelijk een melodisch anderhalf chorus solo speelt, waarna het thema weer wordt opgepikt vanaf het B-gedeelte door de blazers.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley altsax, Benny Golson tenorsax, Sahib Shihab baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname afkomstig van het album Drums Around the World van Philly Joe Jones, opgenomen in mei 1959 voor Riverside. Voor ditzelfde label nam de drummer in november en december van hetzelfde jaar het album Showcase op. En dit keer in een septetbezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Dolo Coker of Sonny Clark de piano, Jimmy Garrison bass, Philly Joe Jones drums en piano. Met uitzondering van de trompetist en trombonist speelde deze groep een aantal succesvolle optredens in San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia en New York. Het eerste stuk, Battery Blues, is van Julian Priester. Daarin is de drumsolo duidelijk te horen en wat vooral opvalt hoe melodisch de leider speelt. Daarna volgen nog Minor Mode van Bill Barron, de oudere broer van de bekende pianist Kenny. En als bijzondere verrassing de mooie ballad Gwen, geschreven door Philly Joe zelf. En hierin is hij te beluisteren als een niet onverdienstelijk pianist. In zijn spel is zeker de invloed van Ted Dameron te bespeuren. De laatste drie stukken zijn van Joe's debut, Van de Hand van de Leider, daarna Gone, Gone, Gone, uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dat is een uitgebreide feature voor de leider zelf en tevens het stuk dat hij een jaar eerder had opgenomen in een legendarische uitvoering met Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Tot slot Joe's Delight, wederom geschreven door Philly Joe zelf.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones. Een opname uit 1959 in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Hij leefde van 1923 tot 1985. Deze serie is volledig gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Joseph Rudolph Philly Joe Jones is een van de belangrijkste hard bop drummers uit de geschiedenis van de jazz. Hij kreeg bekendheid en faam als drummer van het eerste beroemde quintet van trompetist Miles Davis. En dan heb ik het over de jaren tussen 1955 en 1958. Op 17 september 1958 kreeg hij zijn kans van producer Orrin Keepnews om zijn eerste plaat Blues for Dracula als leider op te nemen voor dienst Riverside label. Het eerste stuk dat u te horen krijgt is het titelstuk Blues for Dracula, geschreven door tenorsaxofonist Johnny Griffin, die ook meespeelt als een van de solisten op deze plaat. Bij de opening hoort u een korte imitatie door Philly Joe zelf van de legendarische Dracula-acteur Bela Lugosi, van wie hij een grote fan was. Deze imitatie heeft de plaat een zekere cultstatus gegeven. Het tempo van het stuk is medium slow, doorgaans een lastig tempo, maar deze uitvoering is het schoolvoorbeeld van achterloze, maar o zo gemene swing. De overige muzici in deze sextetbezetting zijn Ned Adderley cornet, Julian Priester trombone, Tommy Flanagan piano en Jimmy Garrison bas. De laatste drie genoemde muzici maakten met deze opname tevens hun debuut voor dit label. De volgende twee stukken zijn Trick Street en Fiesta. Het laatste stuk is geschreven door Cal Macy, een talentvolle componist uit Philadelphia en gearrangeerd door Jones. En let u vooral op de zeer melodieuze drumsolo van de leider zelf.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar een studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meester drummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

U hoorde een studioopname van Grand Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 16 november 1964. Tot besluit nog drie stukken van een studioopname, gemaakt 31 maart 1965, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd I Want to Hold Your Hand. Weer met Hammond-organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Als extra gast op deze cd is tenorsaxofonist Hank Mobley toegevoegd. Als eerste stuk in deze bezetting hoort u de Kurt Weill-compositie Speak Low, in een geweldig swingende uitvoering met een glansrol voor tenorist Hank Mobley en drummer Elvin Jones. Het tweede stuk is een relaxed gespeelde uitvoering van de bekende standaard Stella by Starlight, met solo's van Mobley, Green en Young. Het laatste stuk is weer in trioverband, zonder de tenorist, een swingende uitvoering met de verwachtingsvolle titel This Could Be the Start of Something. Helaas werd deze verwachting niet meer ingelost en kwam er een einde aan de samenwerking van dit geweldige trio. Met de gezondheid van Grant Green ging het in de jaren 70 bergafwaarts. Op 31 januari kreeg hij een hartaanval en kwam helaas een einde aan het leven van deze fantastische en zeer ondergewaardeerde gitarist.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Blue Note label van gitarist Grant Green. Opname uit 1964 en 65 in de Van Gelder Studios in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 11 september 1964 voor het Blue Note label. Het spel van Green, met zijn enorme blues feeling en relaxte frasering, kwam het beste tot zijn recht in de samenwerking met de in deze serie op alle opnames aanwezige drummer Elvin Jones, die door zijn brede spel de gitarist alle ruimte en alle tijd gaf om zijn solo's tot op het bot uit te diepen. Van de opname van 12 juni 1964, afkomstig van de cd Matador, hoort u als eerste het gelijknamige titelstuk. En hiermee wordt ook de modale sfeer neergezet die de rest van de cd zal bepalen. En dit is al helemaal het geval in het tweede stuk, My Favorite Things, uit The Sound of Music van Richard Rodgers, dat in die tijd ook zeer hoog genoteerd stond op het repertoire van het John Coltrane Quartet. En daar komt natuurlijk ook nog bij de aanwezigheid op deze cd van 2/3 van Coltrane's ritmesectie, pianist McCoy Tyner en uiteraard drummer Elvin Jones. De bassist is Bob Crenshaw. Green's uitvoering van dit laatste stuk is absoluut subliem te noemen.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 11 september 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Elvin Jones, drums. De opname, gemaakt 12 juni 1964, zijn afkomstig van de cd Matador, die helaas pas in de jaren 70 werden uitgebracht op LP en alleen in Japan. Pas in de jaren 90 verscheen deze opname op cd wereldwijd. Waren de opname uitgebracht in de jaren 60, hadden deze wellicht toch bij kunnen dragen aan meer waardering voor deze bijzondere gitarist, want ze behoren absoluut tot zijn beste. De laatste twee stukken van deze cd zijn achtereenvolgens Green Jeans, gebaseerd op de akkoorden van John Coltrane's Impressions, en Bedouin, met erin een schitterende solo van drummer Elvin Jones.

We horen studioopname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studioopname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achterin volgens Talking About JC van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordrenkt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standard Love for Sale.